0: Kala gaat toch altijd dat ik het dan tik tik tik. Kala gaat toch altijd dat ik het dan tik dan dat ik het dan. Kala gaat toch altijd dat ik het dan tik tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים לי